Ik ben zomaar prijs, dat is gewoon nog nice. Dat is een hele bijs. Spieglein aan de Decke, wer pinkelt Champagner aufs Eis?

Wat moeten we doen? Blijf het toch niet nachts? Hey, hey, ik ben zo'n koffer bij het kijk. Oh, lasje met salat. Is zo früh en mooi, maar trouwens, ja, ganz egal. Wie is naar het jeder morgen? Maar voorzicht voor de nachtbar, sonst schmecken die nog wat.